0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. Ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DA.

En van de regen gaan we lekker dansen met de Martha Reeves. En Dancing in the Street. Oftewel, dansen het bed uit.

0: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
1: Nou, dat lijkt me toch niet zo'n hele moeilijke opgave. Welke hit dat is. Ik zou zeggen, denk er nog even over na. Zometeen gaan we hem nog even lekker herhalen. Over een kwartiertje ongeveer. En ondertussen gaan wij verder met Daniel Gerard en Butterfly.

And it is Greyhound and Black and White. Eerst even een toetje. Even een introotje. Zometeen nog even een reggae muziekje. Dit is Greyhound.

0: herhalingje van Raad de Hit.
1: Wat? Huh?
2: Raad de Hit. Welke hit is dit?

0: wakker worden met Wolter.
1: En dit is Ottawa en Hands Up, Hands Up, Hands Up.

Dit is Osibisa. Osibisa. Een Sunshine Day. Heeft een heel lang, lange intro. Die duurt 47 seconden. Maar het maakt niet uit. Gewoon luisteren. Dit is Sunshine Day van

0: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: En dit is Sailor en Sailor. Nou, dat is lekker makkelijk. Dan kunnen we het tenminste onthouden. Zo op de vroege ochtend. Ja, dat was de scheepstoeter, denk ik. Ja, daar komen ze hoor. Dit is Sailor.

niet klaarstaan. Ik heb hem van de Bedrocks klaarstaan. Dus dit is Opladi, Oplada van de Bedrocks.

0: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: We sluiten af met John Barry en Hit & Mits.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra

0: vergrote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mee, hè? En dit is Paul Young en The Love of the Common People. Swingend je bed uit. Of swingend onderweg. Dat kan allebei. Dit is Paul Young.

Dan gaan wij nu verder. En we gaan nog even lekker zingen, dus even de lonkjes uit de lijf met de Copynauts. Dit kan iedereen meezingen, toch? Dit stuk sowieso. En nu tekst. Het zijn de Copynauts en Don't Leave Me This Way.

0: Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, tijd voor een hit uit de top 40. En voor die hit uit de top 40 gaan wij terug naar 1978. Naar de top 40 van 26 augustus 1978. Toen kwam dit nummer binnen. En uiteindelijk heeft dat nummer 14 weken in de top 40 gestaan. En daarbij heeft hij ook nog eens een keer de nummer 1 gehaald. En welk nummer het is? Het is een nummer uit 1978. En een van de bekendste nummers uit 1978 is denk ik wel deze.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1978.
1: Het is Frankie Valli en Grease. U weet wel van die ene.

0: was een hit uit de top 40.
1: En dit is Diesel en Going Back to China. Nou, dat waren we nog niet van plan hoor. Koffie al erbij?

dit is Go West. En we close our eyes. Nee, je moet juist wakker worden. Opstaan. Koffie. Ontbijten. Niet je eyes closed. Nee. Open moeten ze. Anders maar een sterk bakje koffie. Go West.

En daarmee zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Bijna, zeg ik. Want we zijn natuurlijk nog niet helemaal aan het einde gekomen. Want we hebben nog één nummer te gaan. Welk nummer dat is, dat hoort u zo. Maar ik wens u als ware, als eerste, ware eerste. Ik wens u als eerste een fijne dag vandaag. En ik bedank u uiteraard voor het luisteren naar Wakker Worden met Wotter hier op Radio Emmeloord. En het laatste nummer is... The Supremes. And where did I love?

0: Wakker met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
1: Maak er een mooie dag van.
2: En we gaan eruit met Nova en Aurora. Nog een fijne dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Berichtendienst X heeft tegenover een Australische bank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn naar mishandelingen in Stadskanaal groter dan ooit. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 600.000. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
3: de nostalgische hits van toen
2: op de radio van nu.
4: Hey, ken je deze nog?
5: 1974.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Ja, straks.

0: luisteraars, die zijn weer allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. 1974, daar begonnen wij mee. Met een opname van Albert Hammond met I'm a Train. 2 uur lang de heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. De Gouden Oude Show. Je bent verbonden met Studio 2, ondergetekende Jan de Graaf. En we gaan snel beginnen in het programma. Des te meer plaatjes kunnen wij altijd maar draaien, zegt hij altijd maar. 1974 hebben we gehad van Albert Hammond met I'm a Train. En we gaan terug naar een ander jaartal. Een aantal jaren terug. Tom Collins is toch aanwezig in de studio. Tom, welk jaar?
1: 1965.
0: Oh, dat is makkelijk, hè? Als die man er is, dan kan hij dat gelijk even voor mij omroepen. Hier is Cliff Richard.

Dat is toch wel mooi, of niet? Soms uit 1965 met het liefste ritset met de Zero's toen de tijd. Met I Could Easily Fall in Love with You. Is ook zo mooi, hè? De dames van de Dirty Old Men, de Three Degrees.

de jaren van de beslissingen toen de tijd en door minister Harry van Doorn toen de zeezenders de nek werd omgedraaid. Zo zien we het altijd nog maar met deze plaat van The Three Degrees met The Year of the Decision. Tijd voor vrolijkheid. De Magdalena. Ja, dat is niet het schip van Mi Amigo Internacional, nee. Maar het is een of andere dame of zo, denk ik. Hier is George Baker.

0: even het dameskoortje erbij. Even het refrein erbij met de Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Dat was eentje van Tony Orlando. Samen met Don hier in het programma De Gouden Oude Show.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.
0: Even fluitje erbij. Kunnen we ook even lekker erbij fluiten met Sue. Dat is het damesje van Spooky en Sue. Solo plaatje uit 1979 met de tip voor de top.

met z'n allen even fluiten. Ja, zelf kan ik dat niet. Maar ja, op een fluitje als ik aan het scheidsrechteren ben. Hè, want dat doe ik ook nog als hobby erbij. Dan kan ik wel op een fluitje blazen, maar anders niet hoor. Nee, maar de tip voor de top, dat was er eentje van dametje Sue hier in het programma De Gouden Oude Show.

kan er maar één plaat volgen, hè, als dat jingeltje komt voor Mi Amigo Internacional van Lucas, Bianca en Stella. Oftewel, de formatiegroep LBS was toen de tijd een lieveling. Het was ook een hitmaker op Mi Amigo Internacional. LBS. En LBS.

echt een heerlijke radioplaat en ik zing hem lekker mee hier in de studio. Onder het genot van een lekker bakje koffie. Ja, dat is altijd goed. Of niet soms met LBS, met LBS 1979. We gaan heel veel verder in de tijd. 1979, 1989. We gaan er allemaal naartoe, hè. Een grappig tv-programma toen de tijd in 1989. Je hebt het over de dames, de drie dames van Barbarella. De Barbarella's met Meteor Up at the Pin-Up Club.

toch leuk om nog een keertje te beluisteren. De Barbarella. De dames van Barbarella met We Tear You Up at the Bennett Club. Dit is ook zo mooi, hè? Een hele mooie zelfs uit de 76 met Sherbet.

een geweldige plaat waarbij de luidsprekers volgens mij gewoon wat ietsjes harder kunnen dan normaal. De Long Call Woman, daar was er eentje van. Iedereen heeft dat wel herkend, de Hollies. Hier zijn de Hoe.

Een mooie van de hoe. Ja, je hoort dus nog even wat roepen. Aan het einde van de singeltje hebben ze gewoon erop laten staan. Nog niet soms, ja. De hoe met Happy Jack. Dit is Viva l'amour van de Cats.

Pocket. Ja, was toch een mooie plaat, of niet soms? 1967 zijn we aanbeland. Ja, Tom Collins is even koffie aan het drinken. Even kijken waar die is. Kan die straks weer wat omroepen, of niet soms? De formatie Heurt is dit met Paradise Lost.

0: ze mooi of niet soms van Heurt met Paradise Lost. Hij is weer terug in de studio. Tom Collins.
1: 1967.

0: is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
1: Weet je nog die tijd van toen?
2: Dat is toch heerlijk, die muziekjes die we allemaal nog herkennen en mee kunnen zingen, of niet soms? Hier is

saxofoontje erbij, trompetje erbij en een heerlijke muziekje van Hurricane Smit met Get Yourself a Ticket. Gaan we nu doen. Hurricane Smit had natuurlijk, oh baby, what would you say? Dit is Rook's Family.

is toch wel mooi of niet soms van de Rooksies Family. Rooks Family, ja, het is Rook, S. Einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Tijd is omgevlogen of niet soms. Wat een heerlijke muziek toen de tijd uit de jaren 60, 70 en 80. Tot strakjes, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De zomer is hier, de zomer is hier. Dat is Ring van de Outsiders hier in het programma De Gouden Oude Show. En als je hebt tegenschakeld, hartelijk welkom alweer. Dit is het tweede gedeelte.

muziek zo uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Ik moet zeggen dat de luidsprekers volop staan te blazen hier. Studio 2 is dat. Ja, ze staan op 10. Even uitkijken dat ze niet ontploffen. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Dan moeten we een nieuwe gaan aanschaffen. Maar ja.

toch een prachtige plaat of niet? Soms Paul McCartney samen met Stevie Wonder hier in de show. Ja, de kosten nog moeite zijn gespaard. En de ene grote artiest na de andere komt voorbij in het programma. Ook in het tweede gedeelte. Door met de muziek, DVD, Dozibiki en dit met deze.

mensen hebben ook ontzettend veel hits gemaakt, of niet? Zoals DVD, Doosje, Biggie, Mick en Tits. Band Me is ook zo mooi. En in één keer zijn ze weg. Ja, vertrokken. Singletje in het hoesje gedaan, huppetee in de kast opgeborgen. Dan blijft alles netjes. Hè. Hier is Dolly Parton.

heerlijke plaats van Dolly Parton met Here You Come Again. Even op de Duitse tour. We gaan even naar, inderdaad, naar de heer Costa Corradales van Anita. Maar dit was de andere hit, Nimm das Nichtschiff nach Rodos.

0: Ik vind het een lekker plaatje, moet ik zeggen. Costa Corradales met Nim des Nichtes Schiff naar Rodas.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Dat blijft toch geweldig en prachtige muziek, of niet? Soms van John Lennon. Samen met de Plastic Ono Band. Overzien het de naam de Plastic Ono Band. Instant Karma verslat het begin van de jaren 70. Dit komt ook uit het begin van de jaren 70, maar het is zo'n lekker amazing plaat. Iedereen kan meezingen met Joe Tonen.

Dolan. Terug in de tijd. Terug in de tijd met deze van de Dizzy Mint Band. Kennen we ook van die jingle, hè, van Veronica. Hier zijn ze met de ticket toe.

even makkelijk dat de temperaturen worden doorgegeven. Patrick Montserré van Kiki en Purley. Ja, wat een hit was dat toen de tijd in die jaren 70. Meestal als deze van Donna Summer.

uit België, wat een mooie plaat, of niet soms? Denk aan de formatie Octopus met I'm So In Love With You. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Ben. Bye.

ochtends door een lekkere amazing plaat of niet. Soms zo tegen het einde van de show. De zij. Of van Ben, Ben Kramer. We blijven even in die jaren 60 hangen met David McWilliams.

Het is net of die man in een conserveblikje aan het praten is of niet. Soms David McWilliams was dit met The Days of Burley Spencer. Hier is Frans.

de laatste plaat in de show, de Carlo La Vita. De mensen vragen wel eens aan mij, welke tune is dit nu? Dat was de tune vroeger van Radio Monique Internationaal tussen 9 en 10, dat programma 3 om 3. Dat is de tune. En al meer dan 10 jaar de tune van de Gouden Oude Show. Dames Koortje erbij, ik zeg dank voor het luisteren. De volgende keer is weer een hele nieuwe aflevering met die mooie plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Tot de volgende keer.

0: Emmeloord Vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij zong een beetje over jeugdherinneringen. Niemand anders dan Charles As daarvoor. En All Those Pretty Girls, dat was het liedje wat we draaiden. Als hebben het openingslied in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Nou, dat hij veel met dames rond ging en danste en dat soort dingetjes, dat was algemeen bekend. Het heeft hem goed jong gehouden, want de man is bijzonder oud geworden, ja. Maar ja, in 2018 blies hij dan toch de kaarsjes uit. Het programma zit weer helemaal vol, dus ik ga niet verder doorbabbelen wat we allemaal gaan draaien. Nee, dat doen we absoluut niet. Nee. We gaan ze gewoon draaien voor je. Uiteindelijk heb je daar voor ons aanstaan, Radio Emmeloord. De tweede in het programma is natuurlijk van George Michael. En zijn Careless Whisper.

0: de sambaballen erbij. Was dit Willy Alberti met zijn Marina. Ja, het, inderdaad, het is de vader van Willeke Alberti. Hij was van Italiaanse afkomst en dat liet hij ook duidelijk in dit liedje voorbij komen. Orange and purple
1: and blue. This is Colorful Radio Emmeloord.
0: Nu de hoogste tijd om een one-hit wonder te draaien uit het jaar 1971.

0: bijzondere opname van The Congregation en Softly Whispering I Love You. En daar is het ook echt bij gebleven. Daar is de term eendagsvlieg.
1: De naald in de groef, de muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
0: Ja, de formatie Liquid Gold. Pardon, Exile. Ik moest even omkijken. Ik zeg het fout en het was ook fout. Hun hitsingle, How Could This Be Going Wrong? Hier op Radio Emmeloord.

jaar 1963. Gary en de Pacemakers hadden een hele, hele grote hit mee. En ja, later is Lee Towers in Nederland er een beetje mee aan de haal gegaan natuurlijk. Maar hun waren toch wel de leden die dat de hitparades hebben ingezongen. Het is ook het strijdlied van Liverpool. De voetbalclub, FC moet je dan zeggen. Voetbalclub de Liverpool. En het heeft ook nog iets te maken met het coronapandemie die we hebben gehad. Want het werd in het jaar 2020 in 30 landen tegelijk uitgezonden als zijnde ondersteuning voor alle mensen die waren getroffen door corona. Ja, het is al een tijdje achter ons, maar toch een wapenfeit die wij hier meegeven hier bij Radio Emmeloord. Je weet dat Radio Emmeloord heeft ook een verzoekplaatsprogramma en dat is op de zondagavond. En daarvoor kun je plaatjes aanvragen uit het grijze hitverleden. Presentaties in handen van Dick Offringa. En zijn verzoek is om de verzoekjes door de week even door te geven via het mailadres of telefoonnummer wat op onze website staat. En dat is natuurlijk radioemmeloord.nl. Doe het gewoon even. Hartstikke gezellig. En hij zoekt ze helemaal voor je uit. Dit is John Hyatt met die prachtige ballad van hem. Have

terug de tijd in, vrienden. Jongen, we hebben even het archief opgetrokken hier bij Radio Emmeloord. Ernie Bender was dat, en getiteld het strandfeest. Ja, dan krijg je weer toch een beetje vakantiegevoelens. Althans, dat heb ik al hier in de studio. Music. Tijd voor muziek van David Essex. We gaan kijken of hij het gaat redden, want hij komt van het zwarte vinyl af. Maar I Gonna Make You a Star, dat is de grote die we draaien voor hem. En straks, nou, toch een oude alarmschijf. Zo weten ze het nog niet.

bijzondere opname was dit van de Bonzo Dog Doo-Da Band. Echt, vrienden, dat is de volledige naam van deze groep. En dat was natuurlijk I'm the Urban Spaceman. Dat is hun grootste hit. Ik meen dat ze ergens nog een klein hitje erachteraan hebben gehad, maar dat kan ik je niet helemaal garanderen. Straks gaan we nog met Dale en Grace draaien. Dan gaan we een liedje draaien wat wij kennen weer van Donny en zijn zusje Mary Osmond. Maar zover is het niet. Het is tijd voor... Van Nederlandse bodem, Earth and Fire. Wild and

ze kwamen uit Schotland. Nog steeds zijn ze actief, de heren. Natuurlijk in wisselende samenstelling. Maar dit was een groot hit voor ze uit het jaar 1976. The Saturday Night. En ze kwamen natuurlijk uit Schotland. En dat wilden ze wel weten. Want ze hadden altijd van die Schotse sjaaltjes om.

Even terug naar de jaren 90 met de Australische groep Seventh Garden en Truly, Madly, Deeply. Zijn we nu toegekomen aan de opname uit de jaren 60. We kennen het van Donny en Mary Osmond uit de jaren 70, maar dit was het origineel.

BZN heeft zoveel hits gehad. Dus nu dan trekken er weer eentje uit de kast, zoals wij dat noemen. En dit was er weer zo eentje, dat is getiteld Felicidad. Ja, u heeft het in de gaten. Mijn player die doet het niet goed. Er is een knopje. Ik doe er één keer. Maar nee hoor, hij doet het niet. Nou, laten we het lekker zitten natuurlijk. Ja, doen we het zonder de jingle. Dit is de oude Golden Earring met Dead Day.

Frans Krasseburg die dit heeft ingezongen. Ik kan je helaas niet vertellen. The Golden Earring en Dead Day. En het laatste van dit uur komt ook van Nederlandse bodem. Dan hadden we dus BZN, Golden Earring. En nu een Koos Albert met zijn vertaling van Quiero Me Mucho van Julio Iglesias. Getiteld Gisteren heeft zij mij verlaten. Vrienden, ik heb wat problemen vandaag. met knopjes en zo. Ik ga nog even kijken waarom hij het niet doet. Ja, we gaan terug. Oh nee, we gaan hem even terug doen. Komt hij aan hoor. Julio Iglesias, niet? Nee, kom op vriend. We gaan nog één keer kijken of hij het wil. Nee. Sorry ervoor, we starten hem gewoon in.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

namen je terug mee naar het jaar 1967 met de formatie The Eagles en Baby Comeback, maar dat had je al lang natuurlijk herkend natuurlijk, vrienden. Music Memories, dat het programma hier op Radio Emmeloord. Ze hebben een opvolger gehad op dit plaatje. Ja, wij kennen bijna allemaal alleen deze track, maar dat was getiteld I Get So Excited uit het jaar 1968. Dateert dat liedje maar. Om heel eerlijk te zijn, bij mij deed het geen ringetje bellen of zoiets, of zo'n dingetje klinken. Nee, ik had zoiets van, huh? I Get So Excited. Het zegt mij helemaal niks. Dit wel natuurlijk. Good old Elvis Presley.

0: muziek van Trams. Heerlijke dansbare muziek hier bij Radio Emmeloord in het programma Music Memories. Gouden tijden, vrienden, wat dat betreft. Om weer eens even terug te horen in het programma.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: De muziek spreekt zeker voor zichzelf, zoals deze opname van een formatie die een beetje in de vergetelheid is geraakt en toch een aardige plat hebben afgeleverd in de 90's. Namelijk getiteld Moving On Up. En het,

Don en Phil Evely natuurlijk met Bird Dogs. Hij heeft zoveel hitjes gemaakt in de vroege jaren 60 en de late jaren 50. En zo nu dan komen ze hier ook voorbij bij MCB Radio. Nu tijd voor een Nederlandse formatie. Ja, vrienden. Ook dat draaien wij natuurlijk hier bij Radio Emmeloord AM 7.

0: Roma. Ja, dit is alles. Vrienden, het was het jaar 1984 toen de heren op een gegeven moment bekend maakten tot ze een einde aan hun gingen breiden. En ik kan me nog de beelden herinneren van de bakvisjes die allemaal flauw vielen bij het laatste concert wat ze gauw. Volgens mij was dat ergens in Brabant.
1: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.
0: Ja, zeker. The Drifters.
2: You know.

dat zei ik al. All Down on the Beach, muziek van niemand anders dan de Drifters. Ja, de directeur, eigenaar van dit radiostation, dat is de heer Dick Ofniga. Die zegt, Mark, je zegt wel heel leuk dat op de AM 747 te beluisteren zijn. Maar we zijn natuurlijk ook via de DAB te beluisteren. DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. Dus hier bij deze even het medegedeeld. En zit je verder weg van onze zenders, gewoon even via de website luisteren. Kun je ons overal beluisteren. Dit zijn de Cats. Met een mooie klassieke van de heren.

Dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1972. Anarchic System en Popcorn. Je had ook Hot Butter. Maar deze heren, die kwamen uit Frankrijk. Ja, het was ook hun enigste hit hier in Nederland in de hitparade. Zometeen nog meer muziek uit het grijze verleden. Maar nu is deze van Enya. En Anywhere Is.

vrienden, dat is wel eens een probleem, hè, met je grasveldje. Het wil niet altijd groeien als je gras hebt. En dat is dan of het is schaduw, of er is te weinig regen gevallen. Dat soort problemen. De move was dat uit, even kijken hoor, dat 1968 geloof ik. Kijk hier, de Cross. Nee, 1967. Ze hadden ook nog een andere hit met Fire Brigade. Dat zijn toch wel de twee grootste hitnoteringen die ze hebben gehad. In de hitparades van toen de tijd, zullen we dat maar zeggen. Tijd voor even wat romantische momenten in het programma Music Memories. Hier op Radio Emmeloord.

0: swingende muziek, vrienden uit de Sixties. De Four Tops waren dat en hun Bernadette.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, dat zie je nou wel. Ik vertel het al straks al. Tot wij op DAB+ te beluisteren zijn, maar ook natuurlijk via de AM 747 en streaming audio. Via onze website en andere portals zijn wij overal te beluisteren. Kennen we deze formatie? Ik denk het wel, hè. UB40. Met een wat mindere grote hit van de heren. C'est la vie. Oftewel,

bijzondere opname, vrienden. Van de Beatles, All You Need Is Love. Ja, Paul McCartney zingt dan op het einde nog even All You Need Is Love. En dat She Loves You, yeah, yeah. Maar dat hoorde eigenlijk niet in de track thuis. Maar ja, de Beatles hadden iets van, ach, wel leuk om dat even op het einde te doen. De plaat werd eigenlijk live gespeeld voor de eerste keer. Dat was namelijk de eerste satellietuitzending voor een tv-programma. En dat werd in 26 landen uitgezonden. Het programma heette Our World. En de Beatles die traden daarop in dat programma. En er werd ook meteen een blikje geworpen in de studio waar de heren actief waren. Dus we kregen een beetje inside blikje natuurlijk. We gaan op richting van het nieuws en weer. En Eric Clapton die heeft een wat mindere goede herinnering aan de Beatles. Want zijn vriendin of vrouw was dat volgens mij, ging verder met George Harrison. Maar goed, hij staat wel... George Harrison ging... Ja, inderdaad, Eric Clapton, die heeft slecht... Ik zeg het helemaal goed, want dat zat niet helemaal goed tussenin. Dus laten we wel goed gekomen. Wij draaien nog even deze. After Midnight. Bedankt voor het luisteren weer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.

was Whiskey in the Jar. Natuurlijk Thin Lizzy uit de jaren 70. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. Wij zenden uit op AM 747, op DAB+, en natuurlijk op www.radioemmeloord.nl.

0: Bob de Hoepel op Radio Emmeloord en al de Young Dudes.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is Carol Emmerich en Back It Up.

Ja, Carol Emerald schijnt zich te ontdaan te hebben van de alter ego Carol Emerald. En ze zong voor deze gelegenheid nog even Back It Up.

0: fantasy potion, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: The Nice in America.
2: Wonderful radio Emmeloord.
3: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: Plaatje uit begin jaren 90 en dat is namelijk Ice en Vanilla Ice.

jouw eerste van. Maar Yummy Sound Machine. Give it up. En ja, we gaan wat Nederlandstalig draaien. Dit is een hele mooie uit de jaren 60, vroege jaren 60. Trek het je niet aan. ZZ en Damascus.

0: dat was in zo'n lekkere uit de jaren 60, hè? Somebody to Love van Jefferson Airplane.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, het goede doel. Jaren 80 muziek en België.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede middag. Dat was Chicago. 25624. En ja, u bent afgestemd op de 747 kHz Radio Emmeloord. Via AM en natuurlijk via DAB+. En www.radioemmeloord.nl. En dat is via het internet natuurlijk.

0: jaren 1970. En dat was Mijn Gebed, D.C. Lewis. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord. En we gaan verder. En we draaien The Temptations. En
1: Michael.

0: Middengolf. En dat was natuurlijk Hall & Oates en Maneater.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Starship en We Build.

Ja, dat was Simon & Garfunkel en geschreven in 1965 door Paul Simon, Richard Cordy. En ja, dat gaat eigenlijk over de werkomstandigheden in een fabriek. En het is al een gedicht van Richard Cordy dat in 1897 geschreven is. Zo lang geleden alweer.

0: Dat was Marillion en K-Light. En uit 1985. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, dit is mooi. Ja, één lange track mag wel smitters hier op Radio Emmeloord. En dat is Child in Time, 1972 en Deep Purple.

0: draaide Aerosmith en Dream On in 1973. En dan mag jij, Mark.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dank je, Mark. Dit is Bryan Adams, The Summer of 69.

Ja, mooi nummer. 1982 was de Year of the Eye of the Tiger and Survivor. En draaien we nog een uit de jaren 80. Ja, waarom ook niet, hè? En dat doen we met de Depeche Mode. En Enjoy the Silence. En dat is trouwens uit 1990.

af en toe een beetje stilte is best mooi, hè? Maar ja, praten met mijn woord is natuurlijk weinig stilte. Enjoy the Silence. Het was het 1990. De Depeche Mode. En ja, het zit er weer op voor vandaag. En ik zou zeggen, tot volgende week. Of later natuurlijk. En dan is Studio Gouda weer via Radio Emmeloord te horen. En we stoppen met het programma met Over de Muur. En het kleine orkest. Dat vind ik wel eigenlijk wel een mooie plaat.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme,

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
3: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 de Time Bandits met I'm Only Shooting Love. Nummer 14 Fats Domino met Walking to New Orleans. Nummer 13 ABC met All of My Heart. Nummer 12 Wet Wet Wet met Wishing I Was Lucky. En zojuist op nummer 11 U2 met
2: nummer

0: top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Everything Changes van Take That. Nummer 9, Chi Coltrane met Go Like Elijah. Nummer 8, Andrew Gold met Thank You For Being A Friend. Nummer 7, The Waterboys met The Hole Of The Moon.
2: Nummer 5.

0: is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Melo met You Don't Know. Nummer 4 de Kiki D Band met I've Got The Music In Me. Nummer 3 Petula Clark met Don't Sleep In The Subway. Nummer 2 de OJ's met Love Train. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Manfred Mann met Do Wa Diddy Diddy.
2: Nummer 1. Dit is de Classic Gold Top 15 met Willem Keekstra.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: durven wegdromen. Het is allemaal toegestaan vandaag. En dat met aan het begin van het programma Andy Gibb. Een van de Bee Gees die net buiten de boot viel. Want anders waren ze niet met z'n drieën. En je moet toch je grenzen stellen. Daarom Andy Gibb solo met I Just Wanna Be Your Everything.
1: Peter Engelsen.
0: Een goedemiddag tot 5 uur op Radio Emmeloord.

Voordat je rare ideeën gaat krijgen, wij serveren alleen mineraalwater en rooibos thee, hoor. Dus het is geen Schots en Iers bier wat geserveerd wordt. Maar de muziek die klinkt wel alsof het daar vandaan kwam. Al is het gewoon uit Volendam. De Old Callaghan, die Old Callaghan van B.

Zitten je wel aan het drinken vandaag, als je het moet gaan geloven. De plaat van The Old Callahan van BZN eerst. En daarna Bluff en Raccoon, die ook nog eens een glas met je willen heffen. Laten we het maar positief inzien. Wij nemen er gewoon lekker een koekje bij. Je hoorde het glas.

0: Dan moet je zeker niet voor de spiegel gaan staan. Another You werd gezocht en misschien ook wel gevonden door Mr. Props. Van hem was de stem en de muziek die was van Armin van Buuren hier in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

Ze maakte het geluid van de jaren 60, maar later in de 80's deed ze dat met de Pet Shop Boys opnieuw. Dat was Dusty Springfield, een plaat uit 1965 in the middle of nowhere.

Op alle media is die tegenwoordig weer verkrijgbaar. Maar mensen die dagelijks naar dit programma luisteren, nou die weten, we hebben hem altijd gewoon gedraaid hoor. Marco Borsato, want je hoeft niet naar huis vannacht. Hier op

0: Al tientallen jaren zijn we natuurlijk gewoon om mee te zingen van Frankie, wat heb je grote handen. Maar dat ging allemaal wat anders, want toen heette het gewoon Willem. Willem Duin had de Nederlandse versie van dit origineel van Frankie Miller en Darling.
1: Happy!

Late Night Talking. Hij doet het voor lege zalen. Tenminste, dat mag je denken als je de media gelooft. Want 10 concerten uitverkoop in de Ziggo Dome is best wel moeilijk. Maar Harry Styles op de radio klinkt toch voor een aangenaam publiek, dachten wij. Late Night Talking dus hier op de radio.

0: is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
3: The train departing to the splash is on platform 3.
4: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belasting op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En dat is bekend en iets minder bekend door elkaar. Gaat u straks ook merken bij het titel van Onbekend van Bekend. Maar dat later. Eerst maar eens even een plaat die we heel goed kennen van de Hollies. Carrie Ann.

1973 niets verder dan de tipparade See the Sun van Kayak. Het was de titelsong van het album See the Sun. En daar waren al twee eerdere hits van afgekomen. Lyrics en Mammoth haalden allebei wel de top 40. Brooke Benton zong A Rainy Night in Georgia. Een nummer wat later ook vooral bekend werd in Nederland door Randy Crawford.

Maiden's Clear Water Revival. Sweet Hitchhiker. Wat is dat toch een lekker nummer uit 1972. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Of in dit geval een bekend liedje van een onbekende, tamelijk onbekende artiesten. We Gotta Get Out of This Place. Dat is een nummer 12 hit in Nederland van The Animals. En The Animals kennen we natuurlijk ook van Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, It's My Life. En natuurlijk het onsterfelijke House of the Rising Sun. De Amsterdamse zangeres Trix Boelen en haar begeleidingsband The Paramounts zongen het ook. Alleen die ken je waarschijnlijk wat minder. Vandaar de rubriek Bekend van Onbekend.

Countdown. 7, 4, 7. Dit is Radio Emmeloord op 747 AM, DAB+, en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Uit 1967. Een grote hit van The Shoes uit Zoeterwoude. Na, na, na. Dan een iets minder bekende plaat. Ik zei het al aan het begin van het programma. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Deze werd eigenlijk vooral bekend dankzij Ad Bouwman van Radio Veronica en zijn Adje Bouwman Top 10. Het nummer kwam wel in de tipraden, maar uiteindelijk strandde het daar wel. De Canadese formatie Lighthouse met One Fine Morning.

van 1960 Music. Tot 1975. Music. Dit is het Muziekmuseum. Flashback.

0: de Fab Four, ofwel de Beatles met Drive My Car. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er eentje van de Zeezender Veronica deze week. Ingesproken door Lex Harding.
1: Radio Veronica.
0: Radio Veronica 192 en dat verwijst dan naar de golflengte van dat station, 192 meter op de middengolf, waar we tegenwoordig in kijken. Dus niet meer de meters, maar de kilohertzen. Maar het komt op hetzelfde neer, 402 meter of 747 kilohertz bijvoorbeeld, de vroegere golflengte van Hilversum 1 en tegenwoordig van een aantal LPAM-zenders, zoals het heet, zoals bijvoorbeeld Radio Emmeloord. Maar even terug naar het jingle, ingesproken dus door Lex Harding, en het deuntje waar het overheen zat, dat was gewoon een bestaande plaat, zoals het wel vaker werd gedaan. Een nummer van Julie Driscoll, die je misschien kent van de 1968 hit This Wheel's on Fire, maar de titel van dit schoons is A Kind of Loving. Het begint met een babytje.

Three Degrees, of de drie graadjes, zoals ze ooit werden genoemd door Mies Bouwman in een of andere televisieshow waar de dames optraden. Nou, als ik de binnenkant van de LP-hoes van deze plaat bekijk, dan valt het graterige wel erg mee. In het Muziekmuseum platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio en die toch best wel een bekendheid hadden. Zoals deze, nummer 24 in de hitparade in 1967. The Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco.

0: The Cats uit Volendam. Natuurlijk met Sure He's a Cat.
1: Uit den Adem Platenbak van uw presentator.
0: Pink Floyd is natuurlijk, hoef ik niet aan te kondigen, zo bekend van albums als Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall later, een hele hoop. Maar ze hebben ook nog een tijdje singles uitgebracht. En een van die singles kwam zelfs nog in de top 40. In 1971 hebben we het dan over. Arnold Lane. En ik had hem op een LP. En die heette Relics. Dat was een beetje een soort verzamelaar, ook weer niet helemaal. Wat precies de bedoeling van was, dat weet ik niet. Het was een mooie witte hoes met een soort fantasieorgel aan de voorkant erop. En Arnold Lane is gewoon een prachtig nummer.

Ach, waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren. En gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes. Met hun zenuwen op halfwel. En gebonden aan familie, aan traditie en de rest. In hun hele kleine kringetje.

is juist de pest oorspronkelijk in 1966 opgenomen als 2 minuten. Later op advies van Herman Stok, jij eerste echte DJ, hertiteld in Dat is juist de pest. Maar het nummer mocht niks doen in de top 40. En ook de opvolger, één van hem ben ik, de A-kant was dat, deed niet zoveel. Totdat bij Veronica iemand de B-kant ging draaien. En dat was Ben ik te min. De grote hit van Armand. Ja, ik zei het al bij het nummer van de Flower Pot Man. Je hoort bij dit programma soms platen die je op de reguliere radio eigenlijk nooit meer hoort. En dit is er weer zo eentje. Een behoorlijke hit hoor, in 1971 tot de 6e plaats in de Veronica Top 40. Majority One met Because I Love. Verder nooit meer wat van gehoord, die band.

Het doet een beetje in de verte denken aan Aphrodite's Child met Demis Roussos en Vangelis in de gelederen. Maar het was Majority One met Because I Love. En One Hit Wonder, zoals je dat in mooi Nederlands zegt. Ja, ik ga een beetje vroeg afkondigen, want ik ga een lang nummer draaien zo. Allereerst ga ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u een verzoekje heeft, mag u daar naartoe mailen. Ja, voor de rest zou ik willen zeggen, graag tot de volgende keer. Maar we gaan eerst nog even de laatste plaat aankondigen. En dat is een nummer van bijna 7 minuten. En toch een top 40 hit. The Temptations met Papa Was a Rolling Stone.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Zeker, daar is hij weer. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom bij een geheel nieuwe aflevering natuurlijk van onze Disco Show hier op Radio Emmeloord.

met een nummer wat zonnig is, hè? Walking into Sunshine. Want ja, daar lopen we zo'n beetje naartoe. Vanaf morgen, heb ik begrepen. Hoge temperaturen, ja, zelfs tropisch warm wordt er gezegd. Ik moet het allemaal nog zien, maar het ziet er wel erg goed uit. Dus ik dacht, nou, een lekker nummer om mee te beginnen. Jan van Wetelo, dankjewel voor je geweldige bijdrage. En zeker het laatste nummer, zo, The Temptations. Papa was een Rolling Stone, wat een heerlijk nummer. Past ook wel in de disco show trouwens, zeker. Jan heeft altijd heerlijke programma's en ik ben blij dat hij zo voor mij aangaat. En dan kunnen wij dat weer, ja, mooi voortzetten, zullen we zeggen. Goed, ik zei het al, Walking into Sunshine, daar begonnen we mee. Central Line, en dat is een groepje uit Londen. En zij zitten op allerlei manieren in de muziek, als producers en ja, ook als muzikanten bij allerlei bands. En zij dachten, laten wij ook eens een nummer maken. Nou, dat is gelukt. En daar is het ook bij gebleven, maar desalniettemin een heerlijk nummer. Daar heb ik er nog veel meer van, lieve luisteraars. Gaan we de komende 2 uur naar luisteren. En de eerste daarvan komt, ja, lekker hoor, van de Village People.

Lekkere muziek van Kool en de Gang, natuurlijk. Je had ze al lang herkend. En eigenlijk hun grootste hit. Want hiermee hebben ze de tweede positie bereikt in de top 40. En dat was in 1980. Stonden daar maar liefst 11 weken. En een nummer 1 hit hebben zij nooit gehad. Nee. Wel heel dichtbij ook met Cherries. Dat was 5 jaar later. En die stond wel wat langer in de hitparades. Maar eigenlijk was dit dus hun grootste nummer. En ja, ik vind het ook één van de mooiste. Absoluut. Goed, wij gaan naar Eruption. En die had in 1979 een heerlijke hit met dit nummer. One Way Ticket.

Fabio Roscioli, dat is zijn echte naam. Maar wij kennen hem natuurlijk veel beter als Ryan Paris. Dat bekt ook veel beter natuurlijk. Grote hit, lieve mensen. Ik dacht, ja, ook dit past prima in het verwachte weer. Want ja, of het zo is, dat moeten we nog maar zien. Maar Dolce Vita is natuurlijk een heerlijk nummer. Bereikte de nummer 1 positie in 1983. Stond daar 2 weken, totaal 11 weken. Daarna hebben we ook van Ryan Paris nooit meer wat gehoord. Maar goed, zijn nummer blijft er altijd natuurlijk, hè. Welkom bij de Disco Show. Fijn dat je luistert. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan verder met Irene Cara. Uit de film Flashdance, je weet het. Hier is Fame.

Keer een andere van Donna Summer, maar zeker geen mindere MacArthur's Park. Wat een heerlijk nummer is dat ook. Goed, wat hebben we verder klaarstaan? Eens even kijken. Oh, deze. Dat is ook lekker, ja. Begint een beetje beroerd, maar het wordt wel beter. We gaan naar de Bee Gees en Jive Talking.

Billy Preston samen met Syreeta, It Will Come In Time, 1980. Ja, hij heeft ooit een nummer 1 hit gehad, maar dat was met de Beatles, Get Back. En daar heeft hij...

heerlijk nummer van The Three Degrees en The Runner. En daarvoor het verzoekje van Dick September. En natuurlijk van Earth, Wind & Fire. Ja, Dick, kan prima bij mij hoor. Geen enkel probleem. Nee. Daar is het nummer te lekker voor. Helemaal goed. Ja, mensen. Ik heb, voor ons zusterstation. Want ja, daar, het is ook wel een beetje met Radio Emmeloord verbonden. Want jullie weten, iedere begin van de maand doe ik een Nederlandstalig programma. Vinden we leuk. En daar zitten altijd hele veel mooie nummers bij. En we gaan dat verplaatsen voor één keer naar Radio Noordoostpolder. RTV Noordoostpolder. En wel aanstaande tweede Pinksterdag. Dus dat is aanstaande maandag. Van 10 tot 4. En nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat gaat onze Fred van de Meemerg doen. Want Fred zit niet alleen ernstig in de country, maar zeker ook in de Nederlandstalige muziek. Dus dat worden 4 prachtige uren. Van 10 tot 2 smiddags. Dus op RTV Noordoostpolder. Tweede Pinksterdag. En heerlijke Hollandse hits. Zo simpel is het. Goed. We gaan verder met Sherilyn. Echt zo'n lekker disco nummer is dit. Here is Got to Be Real.

The Village People was het nummer wat je zo net hoorde in Hollywood. Dat zo heette het. En ja, ze hebben natuurlijk prachtige nummers gemaakt. En de YMCA was daar er eentje van. Goed, ja, we zijn aan het eind van het eerste uur. Dat was een beetje wat ik wilde. Maar niet getreurd, lieve disco-liefhebbers, want er komt nog een uurtje achteraan. We gaan eruit met Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Daar was hem, hè? Ja, nee, hij moet er af en toe even tussendoor. Ik weet het, ik moet dat Koopman nog even aanpassen. Maar dat gaat nog wel een keer gebeuren. Welkom in de tweede uur, lieve luisteraars. En dat begonnen we met Shalimar en I Can Make You Feel Good. En we hebben natuurlijk om 21:30 de VIP-nummers. En verder tussendoor heel veel lekkere muziek. Ik heb nog een paar verzoekjes liggen. Gaat helemaal goed komen. We gaan verder met Miguel Brown. En die heeft een luxe probleem. So many men, so little time.

0: Ja, Jacques Attack, ze komen regelmatig voorbij hier in de Disco Show op Radio Emmeloord. En dat is niet voor niks, want het is heerlijke muziek, Down on the Street. En daarvoor Miguel Brown en So Many Men, So Little Time. Ja, dat moet je een beetje verdelen dan, hè. Zo moeilijk is het niet. Goed, wij gaan naar de volgende. En die komt van een van mijn vaste luisteraars uit het oosten van het landje. Helemaal goed. Heerlijk nummer. We gaan naar de Pasadena's en Tribute. Fijn dat je luistert, schat.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

dan toch in zomerse sferen geraken, dan kan deze prima. Riviera was dat natuurlijk en vamos a la playa, oftewel nou, laten we naar het strand gaan. Zou ik nu nog niet doen, maar wellicht dat het van het weekend mogelijk is. Ja, nou ja, je kunt eigenlijk altijd naar het strand. Je moet alleen niet gaan zwemmen, maar dat is weer wat anders. Goed, we gaan naar het volgende verzoekje. En die komt van Fred en Mieke. En ja, helemaal goed. Dank jullie wel voor de mooie woorden en zeker het verzoekje. En ja, ik zeg het nog maar een keer, lieve luisteraars, want tweede Pinksterdag, dat is maandag natuurlijk, dan is van 10 tot 4 de radio bezet met Nederlandstalige muziek, gaat Fred doen. En ja, we hebben dat samen even voor elkaar gemaakt, dus dat gaat helemaal goed komen. En ja, een prachtig verzoekje van Diana Ross.

Ja, de Crusaders die dachten, laten we van dit nummer maar eens wat verschillende versies maken. En ja, dit was de middelste eigenlijk qua lengte. Je hebt een radio edit, die duurt 3:40. Dit is de single edit, die duurt 5 minuten 30. En dan heb je nog een extended version en die duurt 11 minuten. Erg mooi, maar iets te lang voor dit programma. En dit kon eigenlijk net. En de zangeres die je hoorde was natuurlijk Randy Crawford. In de tijd dat zij nog niet bekend was als solo zangeres, want later maakte zij de hit One Day I'll Fly Away. Goed, lieve mensen, dat betekent inmiddels dat we over 9:30 zijn. En dus tijd voor onze VIP-plaat. En die we dus iedere week draaien, omdat ik vind dat we best eens even mogen stilstaan bij de mensen die dicht bij ons staan, die altijd voor ons klaarstaan, die aandacht geven aan, aan jou of aan de mensen daaromheen. En daar moeten we even een heerlijk nummer voor draaien. Dus dat gaan we ook doen, uiteraard. En vanavond heb ik gekozen voor een prachtig nummer van The Real Thing. En ik denk dat mensen die bij elkaar zijn, dit te weinig tegen elkaar zeggen. Jij betekent alles voor mij. You to me are everything.

Ja, nou ja, ik dacht, ik ga het even heel erg duidelijk stellen. Ja, you to me are everything and you're the first, the last, my everything. Respectievelijk van The Real Thing en Barry White. Dat was weer onze VIP-afdeling. Lieve luisteraars, wij gaan verder met 5 Star.

Voor een heerlijk nummer van 5 Star en Rain or Shine. Wow, het is alweer bijna 9:50, jongens. Wat gaat het weer ongelooflijk hard. Maar we hebben er nog een paar. En één daarvan is Boney M. She's crazy like a fool.

ik dacht dan, kan dit zomernummer er ook nog wel even bij. Want in 1985 stond Baltimora 2 weken op nummer 1. Ja, was midden in de zomer, in juli. Dat was ook hun enige wapenfeit. En daarna hebben we ook van hun niets meer gehoord. Maar goed, ook deze blijven we natuurlijk altijd even draaien natuurlijk. We zijn aan het eind, lieve luisteraars. En we gaan eruit met een heerlijk nummer van Whitney Houston. Maar niet voordat ik jullie bedankt heb voor het luisteren. Elke week weer. Ik ben daar erg trots op. Dank je wel daarvoor. Vergeet tweede Pinksterdag niet om even om te schakelen. Even weg van Radio Emmeloord en dan naar RTV naar de Oostpolder. Van 10 tot 2. Fred van der Meeberg met hun prachtige Nederlandstalige uurtjes, maar ook op Radio Emmeloord is er heel veel te vinden. Kijk even op de site, daar staat de hele programmering. Heb een ontzettend mooi Pinksterweekend. Aan het weer zou het niet moeten liggen. En heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: FM Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

vast heel eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.